As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

maar die enigste heiligheid is die trane wat uit my oe uitdap, want soms wil ons vir die leiding waag, ons bou brouwers see, terwyl soveel onder ons skuiling vat, mirrors volteers, pille vervrees, en wonder hoe ek leef. God op diezelfde wolk waar hy ons op eers ontmoet het, of is hy in diezelfde storm waar ek myself oor bekommer, ek wonder.

hij is moe gesukkel. Hij sê hij is moe geploeg. Hij sê hij kan niet verder. Hij raak oud en hij raak moe. Hij sê dit raak te zwaar nou. Die geldjes raak te min. Hij mis die dag van Zuid-Afrika waar die rand een pond oorwin. Hij sê die mensen sukkel. Die mensen krijgen te zwaar.

0: En het was een ongelukkige tijd voor Afrika, na een tijd van 2010. Direct uitgevallen voor die eindspeel rond is. En als de goal wat gescoord was, was de Tshabalala. Die heel eerste game, die heel eerste goal wat gescoord was voor die wereldbeker. Die tijd was natuurlijk meneer Tshabalala hemzelf. En een beetje hartseer. Moet eerlijk sê, klein beetje hartseer. Maar hey man, it is what it is. Ons kyk dan maar terug. Baie trots op Bafana wat die laaste jaar nou hierdie ene so goed gedoen het tot in die uitspeel rond is. Regtig baie goed gespeel, baie trots op hulle. En kan nie wag vir die volgende wêreldbeker nie. Van strength tot strength, soos hulle sê. Nou, dit is amper 29 minute net na die tyd van 6. Hand ek een goeie morgen by die Grootberg Breakfast. Ek het met my lounsum vandag, so kom ons maak vir my comfy. Stuur vir my die boodskapies dier. Ek sien die manne is al klaar op ons jas met een klomp verjaarsdag boodskapies. So ek is vier in vlam om saam met julle te kyk. Ek sien ook dat Dion Zizi in September, nee, sal 4 uur opstaan, maar jou ondersteun net met een pink toe en niks meer. Nou Dion, ja, jy weet, ons gaan bykie in die see spring. Hulle gooi altyd nie die woord liefdadigheid voor enige ding, en dan moet ek het doen. Dis hier, en hulle ken my by nou al ook, so dit maak het nou al klein bykie moeiliker om teen die dinge te beklui, but hey, it is what it is, man. Solang ons net goed doen, is die saak seker reg. So ja, dit is tyd vir ons nieuws hoofdtrekke, en natuurlijk ons weer update voor ons verder gaan en nader aan julle verjaarsdag. Onthou die nommer is 082-333-667 as jy enig iets vir ons wil deurstuur van die dinge.
1: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
0: En die nuus hoofdtrekke betlei regheid tot by jou nuus om 7. Minister Tel sê Suid-Afrika sal voortgaan om met die visa te praat oor die nuutste tariewe. Andy Burnham sê die Oekraïense lande kan op Brittanië se steun staat maak, solank as wat dit nodig is. En Sonker, Banyana verloor teen Tanzanië in hulle openingswedstryd by die vroue Afrika beker. Dit is jou nuus hoofdtrekke, dit lei reg uit tot by jou nuus om 7.
1: Luister FM weer.
0: Kom ons gaan bykie rondom ons minimums en ons maximums vir die highways en die byways van die wolke. Vandag kan wel vir jou sê dat ons hoëdruk stelsel wat baie koue toestande en nat kondisies kan bring oor die provinsie van vandag tot en met môre. Baie reënwaarskuwings en vloedwaarskuwings buitekant Nelson Mandela Bay, maar kyk maar net uit vir daai en praat ook oor sneeu oor hoë liggende areas, veral oor die Drakensberge wat natuurlik 'n bietjie van 'n koue gaan bring vir die volgende paar dae. Dan kry ons nou ons minimums en maximums. Plettenberg Bay is by 12 en 16. Mkane Gramstad 11, 19 in Tata, 5, 26 Komani Queenstown 5, 23 Graaf Reinet, minimum 11, maximum 21, Kraddock, is by 6, 22 Port St. John's, minimum 10 maximum 23 grade Celsius. Peace you, bless you 9, 19, Oos London is by 13 en 21 grade. Jeffreys Bay is by 12, 17 uit en 8 dispatch 7 en een maximum van 20 en dan Port Elizabeth by 11 en 19 grade. Port St. John's wat hoog trek op 23 om Tata 26, maar hier by ons is het nog op die laat 20's vir amal. So Jan, kyk maar uit vir die ene, het lyk vir ons een bykie van een koue toestande vir vandag, maar is okay, ons maak jou warm hier op die Grootberg Brekkie.
2: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: As ek jou asem hoor en jy stil weer deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red.

0: Speel permanent in mijn huis. Die is dan weer eens cheesy Monik Missjou. En natuurlijk Danny Smuk en Wilma van Heerden. Wat hem daar deur trek hier op die lekker luisterstasie. Altijd lekker om van die mannen te horen. Danny Smuk, daar het voor ons gezegd. Ik ga met de baie bekwame dame duet doen. Nooit geweer is Wilma van Heerden nie, man. Hoe super cool is die. Love you duets in 2026. Wel, op die juli die 28ste kan ik vir jou sê. Het gaan een lekker dag gewees. Natuurlijk een klein beetje cooler dag hier. En uit naag dispatch area. Minimum 7, maximum 20. Port Elizabeth minimum 11, maximum 19 graden. Volle bulletin is om 7, saam met ons 7 hier nie, trots gebring en geborg dier Algoa Steel, dames en heren. So nog lekker paar treffers wat deertrek. Ek hoop julle ochend is lekker. Ek sien een hele paar verjaarsdag boodskapies wat deerkom hier na ons kant toe. So ek kan nie waag om met julle te deel nie. Julle kan nog deerstuur 082-333-667 standaard data tot die begeld. Gesels met my, man, as iets op gebeur en natuurlijk ook altyd in die mark vir verkeer nie. So julle speel die verkeersbeamte, julle stuur dit deur en ek betaal julle glad hier daarvoor. Is net een goeie deal, denk ek, op hierdie hele ding. Ons kan een commissie stig, as julle graag so wil, om te gesels oor die bedrag en alles, maar ek kan al vir jou sê, ek is siek die dag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit
1: altijd...
2: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedicoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

0: met Bobby van Jaarsveld. Hij zei, hij weet wat de boer wil.
1: Moest wat de boer wil heen.
0: En als hij zegt, jij is wat de boer wil heen, dan is jij wat de boer wil heen. 10 minuten eet voor die tijd van 7 hier. En eet nou meneer Bombeek van Jaarsveld. Dat ik goedemorgen, wat jullie zo rot. Hoe buddy, hoe pijl. Kom eens krabbig rond op die verjaarsdag boodschappies. En kijk, wie is de b-day is het vandaag. Begin met een boodschappie van Koos Dalling. Hij zei, morgen, hij wil niet voor mijn kleintje en JJ Swanepoel. Ze baie geluk met zijn 26e verjaarsdag. Hij moet ze dan geniet. Zijn opa Koos Dalling is nog baie lief voor hem. Ah, ik love dit, man. Wel, even mijn broer Frank Banker zei, baie geluk met je verjaarsdag. We hebben een lekker dag vol bederf en liefde. Baie dankie voor alles wat jij voor ons doet, lief je baie. Van je ouders Cathy, ma, pa en die rest van die familie. En dan aan mijn dochter Rian Niemand wil ik ze starten, mijn kind, op je nieuwe levensreis. Jij trekt George toe vannacht, weet je. Je trekt al uit die huis uit, maar nooit uit ons hart niet. Al wat je ma kan vooral is, wees voorzichtig in die wereld. Dan bij en onthoud, die dieren zijn altijd oop. Van de terugkom familie, kan ik een dank, ja. Al onze liefde, mama, papa, boetie, oma, opa en die rest van die familie. En voorspoed van ons af, voor jou nieuwe uitdaging van luisteren bij hem samen. En ons is samen met je kom keir, man. Morgen, ik wil net voor mijn kleinkind, is mij baie geluk zijn met je verjaarsdag. Met de volle 4 jaar uit vandaag. Je moet je dag genieten, oma en opa is baie lief, ja. Oh, Nunes, ik love dit, man. Ik love dit. Zien ik ook mensen vooral voor Likies aan. Ik is zeker, ik zal een biekie kan plan maken met die. Dan zit de Melandre Becker, wow. Old mom, kan dit nie glo, die tyd loop so vinnig. Vandag is 'n hele 9 jaar gelede wat ons met 'n pink bondeltjie geseën was. Old mom se tweede prinses is hier 'n hele 9 jaar oud vandag. Melandri, we love you very much. Stay the sweet, helpful, loving young lady you are. Love from old mom at Ruan Grayson and your dad and your mom. Oh, ek love it. Dan is jy baie geluk. My man Kobus Barnard Bosvark met die 36ste huweliksherdenking. Mag God se liefde vrede en seën elke dag oor ons bly rus. En hier is my wens speciaal vir ons twee. Mag ons liefde elke jaar net nog dieper word. Mag ons altyd de plekke van rus en veiligheid vir mekaar wees en mag die Here ons lei in alles wat voorlê. Amen. En natuurlik, mag ons altyd genoeg rede hê om saam te lag. Selfs op daardie dag wanneer dit net een van ons regtig snaaks is. Maar hierdie nuwe lewensjaar vol wees van die diepe liefde, warm, sterk, eerlik en lewenslustig. Baie liefde jou vroukie Vanessa. Oh, that is beautiful, man. I love it. En dan een geseende, gelukkige verjaarsdag, Jolanda Senekal en aan oom Kokkie van Hanna. Sê ja, joh, 3 birthdays in een van die kiddies in jou klas. Sê sê, ek het 3-in-1 b-day party aan vir 3 van my kiddies in die klas vandag. Autistische kinders, well, happy birthday, Beverly. Sê is my vir hulle van een gerkje van luisteren, maar vir elke liewe ene, is absoluut awesome. Wil die volgende graaf vir Graham van 4 en sê, mama, sê dit nie genoeg nie, want ons is ongelooflik trots op die mooie jong seun wat jy is. Jou hart is so groot en jou liefde vir ander wys jy dageliks. Dankie vir dat jy my hart heel kom maak het lief jou, tot die maan en terug en o ja, jou honde kort water, liefde mama oh, ek love die Krijm natuurlijk sy stem ook baie keer gehoor jy op luister FM met die prachtige boodskapies wat hy deerstuur, so van ons af ook happy dag my Pella ek hoop jy het een absolute amazing dag en stay the kid that you are en ga geef die honde water baie baie geluk aan my boukies, Johan Smit met jou 45e verjaarsdag ons hoop jy die wonderlijke dagie en dat al jou wildste drome waar word, ons bid dat liewe Jesus jou nog baie jare vir ons sal spaar. Ons het jou baie lief van jou 3 girls, Monique, Anay, Minnelei en Boetie Boude, Reegaard en die boefies, Lily en Abby. Amen, julle maak my hart vir my so blij vermoorde met al die prachtige liefde. I are exploding with the loves. Sê my nie na John Bouts, het een van die oud-treffers, as jy my nie nou lief het nie, sê hy. Wat ons nader in ons nies, nog een klein tykje vir julle om boodskapies deur te stuur. Julle gaan het my...

Volg ons op Facebook en Luister FM. Die liefde vertel. Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Nies hoofdake.
1: In die nies hoofdake wat leid reg het op jou nies om 8. Die M-kampere tegen gloe Andrea Johnson word beskerm tegen aansprekelijkheid. Donald Trump sê die VSA het aanvallen op Iran gestaak na versoek vir herniede vredesgesprekke. En span SA wen nog 2 medailles by die Statebond spele. Dit is jou nies hoofdake, dit leid reg het tot by jou nies om 8.
2: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your Bush Adventure starts here.
1: En nou het julle dat Your Bush Adventure starts here. Het bie lekker luisterstasie. 31 minuten net na die tijd van 7 oor. Smile and wave all the way to the bank. En maak seker julle het die lekkies in die hart wat julle in jou voet bykie laat stamp vermoorde. So ons het lekker lamme lekkies vir julle klant deur gewerk. Nicholas Lau, Marno van der Merwe en BBK ek het weggestamp. So trek ons om deur en ons maak seker julle is wakker.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Beyond Colour.
1: En dat is Bronwyn Pines Beyond Colours. Dus we willen zeggen, amper tijd voor ons verjaarsdag. Ik ben lekker luisterstasie. Eigenlijk was ik nog getreffen voor de dierdrek. Om zeker te maken, jullie staan met de chance. Met al die dingen. Nog boodschap is weer dierkom voor verjaarsdag. Tijdrok, man. Zijn we niet aan Marissa? Laat het goed gaan.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redelijk zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Joe Zealand vis plaster. Dus in je bossa, Bobby Sante. In het platteland op jouw naam. In het platteland op jouw naam.

0: En Jayce, Sophie, Daar heb je niet in ieder geval niet eens vannacht. Jullie lekker luister, Stasia. Zij zei, hij is Sophie, yo, wie is ons om te beclaimen? En hij is Sophie, yo, Zo, bij dank je wel, die boodschappen voor jullie dieren gestuurd. De verjaarsdagtijd is ongelukkig klaar. Ik zie als twee wat klein beetje laat is. Stuur het alsjeblieft, mijn dier, op Jayce's verjaarsdagtijd. Ons heeft niet een zekere aantal tijd. Ons vat hem lekker dieren, wie lekker luister, Stasia. En vier al die mensen zijn verjaarsdagen en groei toe en ons wat die middag is, die skoonma wat huis toe is en al die lekker dinge. Ons is 100% saam met julle en ek love it, man. So ja, by die noot, soos ek sê, is amper 14 minuten net na die tijd van 8 om 3 nog so 20-25 minutes wat ek saam met julle keier op hierdie prachtige dinsdag. Nou, ek is hier so mal oor dinsdag, nie dinsdag was net vir my maandag se lelike niggie en dan werk hier na woensdag toe klein saterdag en dan afdraan dan die naweek toe en dan raak het al hoe lekkerder. Maar ek hoop daarom julle het vir jouself challenges uitgesit vandag en onthou net, as jy vir jouself resolusies stel in die lewe, resolusies bedoel, you have to find a resolute, jy moet hom klaarmaak gee, het is net die ding wat jy op die lijst sit nie, so ek wonder of jy nou al hoeveel keer een jaar resolusies op jou lijst gesit het, wat jy nie klaarkom nie man, ja, so maak net seker, jylle trek deur met die resolusies wat jylle kan klaarmaak, is jy net die ding wat jylle op die lijst sit nie, nee? Ek sê dit nie, want ek weet beter, ek sê dit, want ek sit nou al die resolusies vir die hoeveelste keer op die hoeveelste lijst van die hoeveelste jaar.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

exhale, you'll fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

Het onze gaan slapen, dan is het zo. Ik is snel, zeg. Hier heb je lekker luisterstatie. Groot bij breakfast. Ik is Gerard de Jager. Het is amper tijd voor mij om te groeten bij die prachtige statie. En het was lekker om samen met jullie te kijken. Zo vroeg in de morgen. Nou, dat is op die dinsdag. Staan nog maar zeker woensdagse tijd. Zo bijt vast die week. Het nou snaaks begin. Maar ons is bezig om lekker die er te vatten. Om zeker te maken. Jullie stappen de chance, man. Dus gaan we hier naar Daniel Wesley toe. Het vond ons nader aan die groetheid. Hij zei, days like these. Trots uit die bloemfonteiners.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

levende op moedverloorse vlakte. Dalk voel het vir jou of die bodem van jou hele wereld uitgeval het. Dalk het jy jou werk of die bodem van jou hele wereld uitgeval het. Dalk het jy jou werk verloor of

0: Lekker man, dit twee met kanne man dan nie. Verseker hy in en Juba skop uit jou skoene. Tyd vir my om te groet is kwart voor 12. En het hou vandag is dat dan Chantel Bosch wat in is tussen 12 en 3. En as ek reg is, is Neil is in tussen 3 en 6 dan vanmiddag. So lekker om saam jou te kyk. Ek gaan nog vir die 12 uur nuus doen. Is als mooi uitwerk en dan sal Chantel jou bykie verder vat vandag dan tussen 12 en 3 op die middag same sein. My kant af JK, dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12 en steen ons vrienden daar by Clinicare. Speel uit met Rian Benadi, Eden, Arnie Jordaan en dan soos ouder gewoonte het ons daar die Kanye Worries. My kant af JK tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: FM weer.
1: Ons kyk weer na jou weer vir môre, Woensdag die 29ste Julie. Aliewal Noord 4.67% reën, Bisho 9.11 met 80% reën, Cradock 6.7 10% reën, Oos-London 14.16 met 60% reën, Fort Beaufort 7.9 60% reën, Graaff-Reinet 7.9 met 10% reën, Grahamstad 10.13 60% reën. Mthatha staan op 7.7 met 80% reën, Port Alfred 14.16 60% reën, Port Elizabeth 13.16 60% reën, Port St. John's 12.13 met 100% reën, Queenstown 5.6 met 60% reën, Uitenhage en Dispatch 12.16 met 30% reën en Jeffreys Bay 11.18 met 55% reën.

0: The one and only Engelbert Humperdinck, The Spanish Night is over. Net voor het Pussycat met de Hey Joe en Annie Bates met Soen My Glimlach. Ik ga hier samen met mij Chantal, wat ze een beetje instaan voor Etienne vandaag. Is lekker om samen met jou te keien. Een boodskap wat hier sê, hi daar, kan jylle asseblief Claudia Paweer sy liedjie speel, toe kry ek jou, en ek kom daar van Pieter af. Pieter, as hy beskikbaar is, sal ek definitief vir jou so maak. Chantal, lekker om jou op die radio te hoor, dankie dat jy vir Etienne instaan, is een groot plezier. Kan jy asseblief een lied aanvra, Chasing Shadows van Heinz Winkler. Baie dankie, God sy rykse seën op jou. Lyk vir my soos Jessica, maar daar een boodskap stuur. Jessica, ek gaan loer vir jou daar. Boodskap van Vrede van Dijk, van Pieter van die Kerk, wees net rustig, sê Pieter daar so, ai, ai, ai. Carina, dankie vir die boodskap, lekker om saam met jou te keier hier vandag. Een mooi boodskap wat hier kom, wat sê, could you please make a very special anniversary announcement for yesterday for my amazing husband, Johannes Jafta de Wet. Happy second anniversary, a wedding anniversary for yesterday, my love. And Jafta, thank you for giving me the most beautiful 2 years of my life. Thank you for being such an incredible husband and for always being there for me, our children, and our grandchild. Every day I thank God blessings or blessed me with a man as loving and caring and special as you. You are my safe place, my best friend, and the love of my life. I truly cannot imagine my life without you. Thank you, Lord, for bringing Jafta into my path. He's the greatest blessing, and I love him with all of my heart forever. Thank you for the surprise last night, for taking us to dinner last night, and thank you, my love. Could you please dedicate and play the song to see you, my gorgeous husband, Johannes de Wet Jafta? And can you please play for hubby? Because we can. And that's with all of my love, your wife, Yolanda de Wet. A mondful, a prachtige boodskap van haar deurgekom het. En baie maar geluk ook met die 2 jaar huweliksherdenking, mag toch nog vele, vele meer wees. Nou ja, dis weer Kersfees in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag, selekteerde pakkette. Natuurlijk maak jou besigheid vandag nog radioaktief. So stuur e-pos na bemarking at Luister.fm vir meer besonderhede. Net die nabekie, Burger Leroux, do you speak English?
1: Luister FM.

was ijzig in die kop, jou handen in jou hoed, jou jas tot boog geknop, jou glimlach zoet, en die echo van jou wegstem, en die woorden van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

jou en eensam sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laat wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soek.

dromen staan jij voor mij, en die oestheid van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

0: than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Joch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde financiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

was. Rechtvaardige hand, wat die richting kon wijs. Uit paase hand, wordt de boom se kwas. Die jaringe, wat die tijd verpas. Een vingerstok, die het oud geworden.

Kijk, sta in kant en ik kou in een garage bij. Toen ik omdraai, staan die SABC daar en wil het iets saai. Nooit geweet waar die leeuw loop is, en ik geweet waar die leeuw moet rus. Hij maakt zijn broek en zijn belt los geleidelijk. Hij weet die leeuw loop is baie verleidelijk. Op SABC 2 het hij hem stap voor stap verduidelijk. Hij knijpt twee ballen vast tussen zijn benen, met zijn handen en zijn knieën op die stenen. Hij trekt af zijn broek en hij brul, want hij wil, hij weet hij moet leeuw lopen.

0: Asem. Saam met my, Erika Meiberg, op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 367. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Drink yourself in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Kan jij bij mij komen liggen? Wat waar voor mij is, kan jij.
1: Luister FM